0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen. Dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Abi, baby.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
4: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
5: En jij werd opgehaald met de helikopter?
4: Ja, bijna iedereen.
3: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
6: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom staat tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. En daarvoor Olivia Rodrigo met Stupid Song. Goedemorgen, een nieuwe editie van de ochtendshow hier op Centraal Plus. Met natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt en het nieuws uit Den Landen. Eerst even het weerbericht. Moet je een regenjas aan, ja of nee? Nou, op zich wel goed nieuws. Vanmorgen nog bewolkt, maar droog. Vanmiddag mogelijk wat zon. En de temperatuur van een graad of 21. Dus ik zou zeggen, ja, dat is op zich een prima, prima zomerdagje zo op deze mooie donderdag 23 juli. Dus het nieuws wat mij een beetje opviel. Een restauranteigenaar in Zuid-Korea riskeert een jaar celstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikte hij de mieren duizenden keren als garnering in een gerecht. Nou, het restaurant en de eigenaar worden niet bij naam genoemd, maar volgens Zuid-Koreaanse media gaat het om een zaak in de hoofdstad Seoul met 2 Michelinsterren. De eigenaar zou een sterrenkok zijn die meegedaan heeft aan de Netflix-serie Culinary Class Wars. Nou, de mieren werden dus tussen 2021 en 2025 gebruikt als garnering voor sorbet-ijs. Ja, dan denk ik, mier, ja, je hebt natuurlijk ook wel van die gerechten waar je dan sprinkhanen of zo, maar dat zijn dan vaak wat hardgerechten. Maar sorbet-ijs met mieren, ik heb hem nog niet helemaal, laten we het daarop houden. En in de oceaan voor de kust van Puerto Rico hebben onderzoekers het wrak gevonden van een vliegtuig dat al een tijdje geleden is neergestort, 1952. Bij de crash kwamen 52 mensen om het leven. Het gaat om de Clipper Endeavour van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am. Stortte neer doordat kort na het opstijgen de motoren waren uitgevallen. Alle inzittenden van het vliegtuig hadden de harde landing op het water wel overleefd, maar de meeste verdronken toen het vliegtuig zonk. En nieuws uit je eigen buurt natuurlijk ook hier op de radio. Even geduld nog, de Voorschotense paardendagen. Ja, het is bijna zover. Morgen gaat het beginnen, 24, 25 en 26 juli. De organisatie is er klaar voor en het publiek kan zich opmaken voor 3 dagen vol traditie, muziek, een paardenmarkt en nieuwe activiteiten. Het is natuurlijk al een vrij lange geschiedenis. 825 jaar. En daarmee behoort de paardenmarkt tot de oudste tradities van Nederland. Nou, morgen op zich ook nog wel prima weer. Zaterdag wordt het lekker warm en zondag kan er wat regen vallen. Dus houd daar in ieder geval even rekening mee. Het nieuws uit je eigen buurt ook op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk via de Centraal Plus app. Zo meteen hier op de radio. Even een vooruitblikje op rondom de Raad. Ook deze zomer gaat dat gewoon lekker door. En we hebben Marin Pannenbakker in de studio. Dat hoor je dus straks. Dit is Pommelien Thijs, ik moet gaan. En straks, Alessandro Van Public in your eyes.
1: De stad wordt

0: Alesso en One Republic, In Your Eyes. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Het is 7:15 geweest op deze donderdagochtend. In de nieuwste aflevering van Rondom de Raad is Marin Pannenbakker van Progressief Zoeterwoude te gast. 8 jaar geleden kwam hij in de lokale politiek, waar hij al snel achterkwam dat sommige projecten een stuk moeizamer kunnen lopen dan andere. Luister even mee.
1: Bij sommige dossiers dan denk je wel van, kom op nou, we willen dit allemaal. Hoezo lukt het ons gewoon niet?
2: Nee, en waar ligt dat aan dan?
1: Of financiën of toch weerstand van bijvoorbeeld een ander overheidsorgaan zoals de provincie, waar je dan niks aan kan doen eigenlijk.
2: Nee, dat voelt onmacht.
1: Ja, onmacht bijvoorbeeld. Je bent toch een wat kleine gemeente in regionale samenwerkingen.
2: Ja.
1: Ben je toch maar 1% van de mensen die je dan vertegenwoordigt. En dan ben je 1 van de 15.
2: Maar dan komt de doorzetter in je boven.
1: Ja, dan moet je dus blijven aangeven. Wij willen het wel heel graag zo. Bijvoorbeeld nu bij de N11 zijn we bezig met het traject. En willen wij heel graag dat daar het tunneltje behouden blijft voor de Zoeterwoudenaren. Die van het dorp naar Rijndijk fietsen of vice versa.
2: Ja.
1: Je wil gewoon dat je daar onderdoor kan fietsen.
2: Ja.
1: En niet dat je ineens met alle boodschappen en alles 6-7 meter omhoog moet gaan naast de snelweg.
2: Nee. Ja, dat doorzetten, dat tekent je dus als politiek geëngageerd, progressief Zoeterwoude.
1: Ja.
2: Nou, zo kennen mensen je ook.
1: Of? Ja, met geduld. ook, dus wel. Ik vind iets belangrijk, blijf het herhalen.
2: Ja.
1: Maar ik zou niet meteen in de boom gaan klimmen om keihard te schreeuwen. Maar wel blijven herhalen, totdat mensen er echt moeilijk van worden.
2: Ja.
0: Marin Pannenbakker dus tijdens Rondom de Raad. Vanavond vanaf 6:00 is de uitzending online te bekijken op onze website centraalplus.nl. En ook alle oude afleveringen, alle voorgaande afleveringen zijn te zien. Dus als je wilt weten het wel en wee van de mensen achter de politicus, daar gaat het dan vooral om. Ik zou zeggen, check die afleveringen. Passenger en Let Her Go, nu.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Mark Monink.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Onderweg Taylor Swift en ook Stella Lefty. Na nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-wit katten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

tot de laatste noot. Stella Lefty en Boston, daarvoor Taylor Swift en Shake It Off. Goedemorgen, het is 7:30 geweest op deze donderdag. En je luistert naar de ochtendshow op Centraal Plus met natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. Maar ook een heel veel entertainment. Want gisteravond om 6:00 is er weer een nieuwe aflevering van Rudo, de straattalkshow van de Leidse regio, online gekomen. En Rudo was op de Leidse Markt. En hij spreekt twee typische Leidse zussen.

I Love Life, Bakermat en Rani. En daarvoor Oelalala van Alexia. Het is de Centrapolis ochtendshow. En even een terugblikje op programma Rudo. Gisteren

0: Dus het is overgenomen door een ander. Maar daardoor zijn we naar Leiden verhuisd.
1: Is dat een echte Leidenaar? Die kent de kousenwinkel sowieso.
0: In de Jordaan ben ik geboren.
1: Maar hadden ze daar ook al winkels dan in Amsterdam?
2: Wat was dat? Een...
0: Nee, papa werkte toch bij de...
2: Een winkel van Sinkel hadden ze eerst in Amsterdam.
1: Oh. Nee, nou, dat was nog niet bekend.
2: Nee, dat wist ze niet.
1: En jullie moeder dan? Welke winkel had zij in Leiden?
2: Truitjes en vestjes op 33, Haarlemstad 33 eerst.
1: Maar zit dat ondernemen er dan ook in jullie? Of?
2: Ja, ik heb jarenlang de winkel gedaan, 40 jaar.
1: Daar ken ik je, ja, maar daar ken ik je ook van, maar nu je het zegt.
2: Bekend koppie, hè?
1: Oh, wat grappig. Ja. Ja,
0: en ik heb er altijd gewerkt, dus. Ja.
1: En nu alle twee ook lekker met pensioen, hè, denk ik?
0: Ja.
2: Officieel nog niet, maar doordat ik het verkocht heb ik lekker veel vrij.
1: Kijk.
2: Af en toe nog een dagje werken.
1: Ja. Lekker toch? En dan lekker nu de markt op.
0: Ja, precies. Even kijken. Misschien nog wat fruit meenemen of een visje. We zien wel.
3: Kijk, ze zien wel. Dat is in ieder geval goed nieuws. En wil je de hele aflevering terugzien? Dan kan op onze website centraalplus.nl via de app of de hele dag op televisie. En dan hoor je ook alle andere mooie en bijzondere gesprekken die Rudo heeft gehad in de aflevering. Benny en Gus Dapperton nu. Dit is Supa Lonely.
4: Centraal Plus. Start je dag met de ochtendshow. Tot 9 uur met Mark Monink.

Helemaal veer, de ochtendshow op Centraal Plus. Fijn dat je er maar aan hebt staan. We gaan richting het nieuws van 8 uur. En dan praat je even bij wat er allemaal speelt. ANWB verkeersinformatie natuurlijk ook. En ook gewoon meer nieuws uit je eigen buurt. En natuurlijk lekkere muziek. Over goede muziek gesproken. Shakira, dit is Zoo.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
4: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
3: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
5: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
3: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging op de weg tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam. 2 kilometer file bij Knoop het Hofvliet. Door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

naar de ochtendshow op Centraal Plus. De streekomroep voor de regio Leiden en Wassenaar natuurlijk. Fijn dat je hem aan hebt staan. Neem nog even lekker een kopje koffie erbij. En ik vertel je wat je allemaal moet weten. Nou ja, moet weten. We maken het gewoon gezellig. Laten we het daarop houden. Wie eten bestelt via thuisbezorgd.nl krijgt aan het einde van de rit vaak te maken met onverwacht extra kosten. Het is misschien meer een gesprek voor vanavond, maar ik vind het wel opmerkelijk, want ik heb er ook wel mee te maken. Dan gaat het vaak om verplichte servicekosten of kosten voor plastic verpakkingen. De Consumentenbond is er in ieder geval helemaal klaar mee. De bond eist dat de maaltijdbezorger met een compensatie komt. Nou, Thuisbezorgd herkent zich niet in de kritiek, maar wil vragen ook niet beantwoorden. Onderzoekers van de bond hielden de prijzen bij Thuisbezorgd de afgelopen maanden scherp in de gaten. En consumenten kregen per bestelling vaak ongemerkt 2 tot 4 euro aan extra kosten voorgeschoteld, die pas vlak voor het afrekenen opdoken. Nou, omdat het vermoedelijk al jaren gebeurt en de site miljoenen gebruikers heeft, loopt het totale bedrag volgens de bond in de honderden miljoenen euro's. En de gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de komende periode. Ze wil daarvoor de ervaringen en ideeën van inwoners en ondernemers ophalen. Via een online enquête kunnen ze aangeven hoe veilig ze zich voelen, welke onderwerpen volgens hen prioriteit moeten krijgen en of de gemeente voldoende informeert over veiligheid. Nou, het invullen van die vragenlijst duurt ongeveer een minuut of 10 en kan gewoon via de website van de gemeente. Nou, burgemeester Nadine Stemerdink die zegt of het nu gaat om ondermijning, woninginbraak, sociale veiligheid of cybersecurity. Als gemeente doen we er alles aan om te zorgen dat jong en oud hier prettig kan wonen, studeren, ontspannen en werken. Nou, verkeersveiligheid is voor de gemeente ook belangrijk, maar maakt dan weer geen deel uit van de enquête of het integraal veiligheidsplan. Dus houd daar in ieder geval even rekening mee. Meer nieuws uit je eigen buurt op centraalplus.nl via de app en natuurlijk hier op de radio. Straks gaan we eerst even naar Leiden toe, want het ernstig bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli, waarbij een 19-jarige man zwaar gewond raakte, leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Het is de ochtendshow, zometeen met Verbooming, The Weeknd, met Creeping, eerst Pink en Raise Your Glass.

0: Nieuwe muziek bij Centraal Plus. Metro Booming, The Weeknd en 21 Savage met Creeping. En daarvoor nog Pink. We gaan naar Leiden toe. Want daar was ze op 8 juli een ernstig ongeluk, waarbij een 19-jarige man zwaar gewond raakte. Het gaat om een bootongeluk en dat leidt nu tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig hard wordt gevaren en dat opvarenden de lage bruggen eigenlijk onderschatten. De gemeente Leiden blijft toezicht houden op het water, maar wil pas na afloop van het politieonderzoek beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Je hoort verslaggever Anita Jansen.
1: Het ongeluk waarbij een 19-jarige man zwaar gewond raakte na een botsing met de Dulle Brug, staat de bewoners nog vers in het geheugen.
2: Heel ernstig. Ja, we zijn er heel erg van geschrokken.
1: De politie onderzoekt de toedracht. Eerder, op 19 juni, overleed een 16-jarig meisje nadat ze bij de Valkenburgseweg overboord was geslagen. Ook dat incident wordt onderzocht. Volgens omwonenden maken de twee ernstige vaarongelukken in korte tijd duidelijk dat de veiligheid op het water opnieuw aandacht vraagt.
3: Er is te weinig toezicht op wat er op het water in Leiden gebeurt. En ja, iets meer tijd erin steken kan helpen.
1: Volgens bewoners zijn gevaarlijke situaties geen uitzonderingen. Ze zeggen dat er vooral in de avond nauwelijks toezicht is.
2: Er is zo weinig controle. Dat je kan ook alles doen hier, harde muziek, hard varen. Het maakt eigenlijk niet uit in de stad. Er is eigenlijk bijna geen controle op. En dat vinden wij heel jammer als bewoners van midden in het centrum. Want dat geeft ook heel veel overlast natuurlijk.
1: De gemeente Leiden wil nog niet ingaan op de vraag of er meer toezicht of extra maatregelen komen. Volgens een woordvoerder is het verdriet na de recente vaarongelukken nog te groot en wordt eerst het politieonderzoek afgewacht. Wel roept de gemeente iedereen op zich aan de vaarregels te houden. Wanneer de politie het onderzoek afrondt, is nog niet bekend. Pas daarna wil de gemeente Leiden bekijken of er aanleiding is om verder op de situatie te reageren.
0: Een verslag van Anita Jansen hier op Centraal Plus tijdens de ochtendshow. Een videoreportage hiervan zie je ook op onze website centraalplus.nl. Dit is de Plustrack, Emma Heesters.
4: Dit is deze week de Plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Pink Panthers en Sarah Larsson, Stateside. Onderweg nieuws, weer en verkeer. Naar Calvin Harris en Jazzy. Dit is Satisfying.
1: Wakker worden doe je met de ochtendshow. Van Centraal Plus, Mark Monnink.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-wit katten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Marshmallow en Thomas Red met Where We Go. Passenger Alex Warren daarvoor nog. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is inmiddels 8:30 geweest. Succes als je vandaag aan het werk bent. Of misschien ben je wel vrij en doe je een beetje rustig aan. Nou, neem dan nog een extra bakje koffie of een kopje thee om een beetje wakker te worden. Een lekker ontbijtje. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Het is de ochtendshow op Centra Plus. No Doubt, It's My Life komt eraan. Maroon 5 en Maps. En daarna gaan we het even hebben over het programma Rudo. Het tv-programma Rudo. Gisteravond uitgezonden bij ons op televisie. En ook te zien online. Even een fragmentje uit. Dat straks.

0: We lopen hier te verdorren en te verdorsten en uit te drogen. En alles ligt op smachten. En alle bomen staan...
1: Op half zeven.
0: Meer regen. Van mij mag het 3 dagen doorgaan zo.
1: Nou ja, met de uitleg die u geeft, snap ik hem wel helemaal inderdaad. Want de tuin heeft wel een beetje te lijden gehad.
0: Zonder planten gaan wij ook dood. En zonder water gaan de planten dood. En ik wil nog niet dood.
1: Nee, ik ook nog niet. Dus we zijn voor nu. Het is jammer dat het nu net nu regent. Nu we net aan het filmen zijn.
0: Nee, maar, natuurlijk niet. Nee,
1: ook
0: hoe
1: niet.
0: Meer het regen, is meer beter.
1: Ja, heeft u ook een regendans gedaan?
0: Nee, maar ik heb wel expres mijn regenjas thuis gelaten. In de hoop dat ik kletsnat zou regenen. En dat,
1: u vindt het, dus,
0: en dat is echt waar.
1: Dus u, zou is eigenlijk, u zegt, we moeten het interview niet onder de luifel doen, maar gewoon in de regen. Maar wat heeft u dan met biodiversiteit en met regen en met de natuur?
0: Ik ben een levend mens en ik wil graag leven. En ik wil graag dat alle andere levende wezens ook leven.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. Blijven we gewoon een beetje hier zo staan? Worden we nat en dan vieren we de regen?
0: Meer regen, meer beter.
2: Nou, in voordeel, Rudo is in ieder geval niet van de zuid. De hele aflevering op onze website.
3: Wakker worden doe je met de ochtendshow.

0: Nathan Doe en Ella Henderson, 21 Reasons. Giselle en Zayn met Eyes Closed. Daarvoor goedemorgen, de ochtendshow op Centraal Plus. Het is bijna 9 uur en zometeen dan is hij er gewoon weer. The one, the only, the man. Ik heb het over Rudo Slappendeel zometeen met zijn programma. Met natuurlijk de verjaardagen. Lekkere muziek heeft hij meegenomen. En uiteraard het nieuws uit je eigen buurt. En te leidt die regio aan Wassenaar, zo simpel is het. Wens je een fijne ochtend. Morgen alweer de laatste werkdag van de werkweek. Als je tenminste geen vakantie hebt. Dan is er ook gewoon weer een ochtendshow. En dit is nog Shawn Mendes en Stitches.
1: I thought that I'd been hurt before.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
2: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
4: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
5: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest en we hadden zoiets, doe wat.
2: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Noordorp 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Den Haag, 4 kilometer file bij Den Haag-Ippenburg door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: laat ik los.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Fleming, Paracetamol en Sam Fenner met Olivia Dean en Rain Me In. Ja, Paracetamol heb ik er gisteren ook nog twee van op. Komt wel heel dichtbij zo, hè. Hey, welkom. Het is de donderdag editie van Rudo. Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. En misschien wel richting je zomervakantie. Ja, misschien al wel niet. Het duurt het gewoon heel lang omdat jij al weg bent gegaan. Omdat je helemaal niet vast zit aan de vakanties van de scholen. Ja, dan ben je gewoon nog lekker aan het werk, toch? Maar dan kan je het ook wat rustiger aandoen in de zomermaanden. Ook altijd wel lekker. Een nieuwe aflevering van Rudo met zometeen meer over het Rembrandt-beeld in Leiden. Rudo! Is wat gedoe over. Tom Kolbeck van de Leidse Mondialen is daar heel boos over. Vindt dat de gemeente Leiden zich moet schamen. Waarom hoor je zometeen verder ook Morgan Wallen, Love Somebody. En In Your Arms hoor je ook zometeen een Huntress. Dit is Golden.

0: In Your Arms hoor je hier op Centraal Plus en Morgan Wallen met Love Somebody op deze donderdagochtend, waar wij even teruggaan naar 15 juli. Klinkt een beetje als opsporing verzocht, hè? In de nacht van 14 op 15 juli. Nou, toen werd de verjaardag van Rembrandt gevierd. De Leidse schilder, want hij komt echt uit Leiden, ondanks dat hij ook in Amsterdam zat. Ton Kolbeck was daar in het televisie-item heel helder over. Waar Ton Kolbeck, voorzitter van de Leidse Mondiale, ook heel helder over was, is dat het beeld moet blijven staan bij Mode de Put. En dat de gemeente Leiden zich moet schamen omdat ze het beeld wat beter moeten onderhouden. Dat zei hij op die 420ste verjaardag bij dat beeld.
1: Wij hebben dit beeld een paar jaar geleden bij de Lakenhal gehad. Daar heeft het gestaan, er zou tijdelijk staan. En toen het weg moest, toen zei de gemeente, we hebben geen plek om het ergens anders neer te zetten. Terwijl de kunstenaar Gabriel Sterk het aangeboden had aan de gemeente. En toen stond het in een magazijn. Wij vonden dat zo slecht. En toen hebben we met een aantal echte leienaars, die wel meer met de gemeente aan het bakkeleien zijn, zal ik dan maar zeggen, hebben wij gezegd, dit kan helemaal niet. Leids Dagblad, een aantal andere mensen. En toen is er gezegd, nou, we moeten een plek zoeken. En de gemeente zei, we hebben geen plek. En toen hebben wij gezegd, ja, maar wat zou je denken van Mode de Put? En we hebben deze plek echt moeten bevechten. En nu staat hij er. En nu komen er duizenden mensen naartoe. Vinden het geweldig dat het beeld er staat. En wij vanuit de Leidse Mondiale, wij zijn een kunstenaarsgezelschap hier in de stad Stimmerwerf. En wij onderhouden het beeld ook. Wij zorgen ervoor dat het op alles op een goede manier gaat. En ja, het is onvoorstelbaar dat dit beeld nu nog weg zou moeten. Maar het is heel spannend. Want de gemeente heeft 2 jaar geleden gezegd, we geven een toestemming voor 2 jaar. En daarna nemen we een beslissing. Dus eigenlijk zou nu, vandaag, de gemeente een beslissing moeten nemen. We weten allemaal wel dat ze het niet in hun hoofd halen om het beeld nog weg te halen. Maar dan zou ik zeggen, gemeente, als het hier nou toch blijft staan, verzorg het dan een beetje beter, want we staan nou in het licht en we kunnen het beeld zien. Maar als je hier in deze prachtige omgeving toch van het galgenwater komt en je ziet die molen, je ziet alles, je ziet de stad Stimmerwerf, dat het beeld nog niet aangelicht is, dat het eigenlijk nog heel veel verzorging nodig heeft. En ik zou eigenlijk tegen de gemeente willen zeggen, schaam je dat je na 2 jaar het nog zo verwaarloosd hebt. Wij niet, want wij zijn hier allemaal vanavond. Wij vieren zijn 420ste verjaardag. Maar de gemeente mag zich wel wat aantrekken.
0: Ja, inmiddels heeft de gemeente daarop gereageerd en zegt, ja, we gaan gewoon eens eventjes evalueren en misschien blijft dat beeld staan en misschien moet het ook wel weg. En ze herkennen zich verder ook niet in de kritiek. Ze zeggen, we hebben ons juist heel constructief opgesteld richting de Leidse Mondiale en hebben enorm meegedacht. Daar vindt Ton Kolbeck dan ook wel weer wat van. En morgenmiddag dan is hij te gast hier in de uitzending bij de Vrijmibo. Bij Arno, bij Tijmen en bij John laat hij dan zijn licht daar nog eens een keertje over schijnen. Het Rembrandtbeeld dus bij Mode de Put. Zometeen het nieuws van 9:30 eerst Rolf Sanchez. Dit is Mas.

0: vrolijk meegezongen hebben met deze track. Zo vrolijk is het niet. Luister hem nog maar eens een keertje terug. Die gozer wordt beroofd van zo'n gouden horloge. Hij moest zijn shirt inleveren. Best wel heftig. TCC Dreadlock Holiday hoorde je op Centraal Plus. Met het nieuws hier. En daarna Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. En ook Bad Liar van de Imagine Dragons hoor je zo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in twee categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-witkatten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

The Imagine Dragons op Centropolis. Goedemorgen, donderdag 23 juli. Lars van der Haar is jarig. Nederlands veldrijder 35 geworden. En Daniel Radcliffe, de acteur van Harry Potter. Hij was Harry Potter. 37 is hij geworden. Verder is het ook de verjaardag van Mark van Eeuwen. Had vroeger een relatie met Lieke van Lexmond in goede tijden, slechte tijden. Hij is 50 geworden vandaag. Rick Verbrugge ook jarig. Voormalig Belgisch wielrenner. Hij is 52. En de bekendste stagiaire van de wereld is jarig. Ja, iets met een jurk. Met een sigaar, met Bill Clinton. Monica Lewinsky, die is vandaag 53 geworden. Charisma Carpenter, Amerikaanse actrice, 56. En het is ook de verjaardag van Henk Kamp. Oud-minister, politicus, 74 jaar is hij geworden vandaag. En Jan de Hond, Nederlands muzikant, is 84 geworden. Ben je zelf ook jarig op deze 23e juli. Van harte gefeliciteerd. Lekker even taart eten. Dit is Centraal Plus met Juicy Nudoor en Nene Cherry. Dit is 7 Seconds.

De nieuwste Teddy Swims en Break Up in Reverse. En Rihanna nog met Mickey Echo en Stay op Centraal Plus. Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Neem ons ook mee op vakantie. Dat doe je door onze app te downloaden. Heb je die app nog niet? Even naar de App Store of Google Play. Daar kun je gewoon Centraal met een plusje intypen. En dan kom je die app tegen. Downloaden, helemaal gratis. En dan blijf je op de hoogte van het nieuws uit je eigen gemeente. Tenminste, als je in Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar of Leidschendam, Voorburg woont. Dan wel. En zometeen deel 2 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Alex Warren.

0: goed.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon, het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Star, nieuwste Fever Dream. Het is trouwens niet helemaal waar, want Passenger is zijn nieuwste. Maar het volgt bij Alex Warren ook altijd wel echt heel snel op. En Cameron with Commodity en Medusa hier op Centraal Plus, waar 10 uur geweest is op deze donderdagochtend. Betekent dat we zo meteen nog even terugblikken op het nieuws op onze website centraalplus.nl. Het nieuws van de afgelopen 24 uur. En verder hoor je om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En hoor je Zoe Levi met Snelle, Ik Zing, Evanescence met My Immortal en Eerst Cascara. Dit is San Francisco. Rio!

0: Evanescence, My Immortal hier op Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Check even het nieuws van de afgelopen 24 uur. Onder andere het LUMC vraagt steun voor de voorlichting over de risico's van vapen. Want ze hebben geld nodig om jongeren verder in te lichten. Verder mag je gaan touwtrekken in het dorps of bij het dorpsfeest in Oegstgeest. Ze zoeken daar teams. En Kat Oezo die is kwijt. Die is al 2 dagen spoorloos in Leiden-Dorp. Een ernstig bootongeluk die voert een discussie op meer handhaving op de grachten in de binnenstad. Anita Jansen die heeft daar een mooie reportage over gemaakt. En de gemeente die vraagt inwoners mee te denken over een nieuw veiligheidsbeleid in Voorschoten. Verder, het Rembrandt-beeld, daar is wat over te doen. Je hoorde vorig uur al onze grote vriend Tom Koolbeck, dat hij een beetje boos is op de gemeente Leiden. Ook daarover meer op onze website. En de zieke iepen die gaan gekapt worden in Voorschoten. Meerdere bomen die zijn daar getroffen door de iepenziekte. Ja, en dan moeten ze neer, want ze zijn niet meer gezond te krijgen. En verder volgen we Carolien van Wijk. Die is lekker aan het lopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze komt zelf uit Zoeterwoude en we bellen er elke dag eventjes in de middagshow. Nou, dat en ander nieuws, nu online op centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio.

0: Pamper City en Self-Aware op Centraal Plus, waar het 10:30 is en tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Daarna Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leidendorp. Via de Facebookgroep Je bent Leidendorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-wit katten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: for you. Ed Sheeran en Happier.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere gedoe over het Rembrandt-beeld bij Mode de Put in Leiden. De Leidse Mondiale Kunstgenootschap die vinden dat dat beeld daar moet blijven staan. De gemeente Leiden wil het evalueren en gaat dan bepalen of dat beeld daar wel of niet mag blijven staan. Ja, en dan nog de Leidse Mondiale die zeggen dat de gemeente het wel eens eventjes wat beter mag onderhouden, dat beeld. En ook een beetje beter mag gaan aanlichten. Nee, of beter, ze moeten het gaan aanlichten. Daar is de gemeente het dan ook weer niet over eens. Je vindt er meer over op onze website centraalplus.nl... met een reactie van de gemeente en een nogal kritische Ton Kolbeck, voorzitter van die Leidse Mondiale. Morgen zit hij hier in de studio, praat hij in de Vrijmibo over dat Rembrandt-beeld. Over dat Rembrandt-beeld gesproken en over de plaat bij het nieuws van vandaag. Maurice mailde me via rudo@centraalplus.nl voor La La La Leiden. Hij zegt, want daar wordt Rembrandt in bezongen.

Even lekker meezingen met Jochem Meijer. La la la Leiden hoorde je hier bij Centraal Plus. We kijken nog even naar het weer. Vandaag veel bewolking. De zon komt er nog wel doorheen en het gaat droog blijven. Er staat een matige wind, zwak tot matige wind vanuit het noordwesten. En de temperatuur in onze regio die ligt vandaag rond de 21 graden. Morgen zaterdag periode met zon, ook wel wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die stijgt dan wel weer wat naar de 4 tot 25 graden. Zometeen terug naar de jaren 80 met Chaka Khan. I Feel For You, hoor je naar nieuwe muziek van Marshmello.

Beetje zo'n nostalgische plaat dit. Dat als je die hoort, dat hij je echt mee terugneemt naar die tijd. Hè, de jaren 80. Chaka Khan, I feel for you. Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat deel 3 van Rudo eraan komt. Daarin duiken we nog even in de dag van vandaag, 23 juli. Ja, is er een nationale of internationale dag? En welke track past erbij? Dat is de grote vraag aan jou dan, dat laatste in ieder geval. Dat eerste, dat ga ik even voor je uitzoeken. En verder zometeen natuurlijk ook meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En zometeen Topic en Becky G met Sorry Papi. Rio!

0: Dit is Centraal Plus, ook via DAB Plus. Judith Here Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Walk the Moon, Shut Up and Dance en Topic en Becky G is nieuwe muziek. Joris, Sorry Papi, aan het begin van Drill 3 van Rudo. Voor deze donderdag 23 juli, ook vandaag ben ik weer bij je tot 1 uur met natuurlijk de vaste ingrediënten. Zo hebben we natuurlijk het nieuws om 11:30 voor je. En checken we zo meteen ook nog even de dag van vandaag op deze 23 juli. En hoor je lekkere tracks, onder andere van SOS Project en Dante Thomas. Je hoort zo meteen Sunshine in My Soul. Wat wil je van mij van Meteor en Hannah May staat ook voor je klaar. En dit is eerst Luna met pauze. Rio!

0: SOS Project en Dante Thomas Sunshine in My Soul.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 23 juli 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, het is vandaag Wereld Sjörgen-dag. Sjörgen, moet ik zeggen. Dat is altijd op 23 juli. Het is een beetje een zeldzame ziekte, die ziekte van Sjörgen. Het is een chronische auto-immuunziekte waarbij witte bloedcellen de vochtopwekkende klieren aanvallen. Dat zorgt dan weer voor vermoeidheid, pijn aan de gewrichten, droge ogen en een droge mond. Maar ook bijvoorbeeld lever- en nierfalen. De datum van vandaag is gekozen omdat het de verjaardag is van dokter Hendrik Sjörgen. Zoals de naam al verklapte, ontdekte hij dan weer die ziekte. Dat deed hij trouwens in 1933. Ja, dus ik zat een beetje te denken, wat moeten we nou qua muziek hierbij gaan uitzoeken? Ja, natuurlijk is die vraag aan jou. Maar ik zat te denken aan misschien platen over energie. Of over vermoeidheid of pijn of misschien over bloed. Omdat het dan ook over die witte bloedcellen gaat. Nou ja, kom maar eventjes door met je tracksuggestie. Even mailen kan via Rudo@centraalplus.nl.

0: Last week of season. The feeling om Centraal Plus. 11:30 tijd voor het nieuws. En dan Joe Meijer en Les Train Home.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er lijfmuziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity NL is zaterdag een speciale aflevering van Unity NL On Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity NL On Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity NL On Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity NL vanaf 19:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity NL is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Piel op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer door de brugopening 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Shakira, Burner Boy en Die Die op deze 23 juli. Het is vandaag Wereld Sjurgendag. Dat is vernoemd naar Henrik Sjurgen. Hij is arts geweest en in 1933 ontdekte hij dus die ziekte waarbij de witte bloedcellen de vochtopwekkende klieren aanvallen, auto-immuunziekte. Zorgt voor vermoeidheid, pijn aan de gewrichten, droge ogen en een droge mond, maar ook lever- en nierfalen. Nou, in ieder geval vroeg ik aan jou welke track past daar dan weer bij. Dat is nog best wel lastig, maar Ellie die zegt ik heb er even over na zitten denken en het gaat ook over de droge mond. Die is zijn mond een beetje gaan vertalen en kwam toen uit op La Bouche. Dit is I Love to Love.

waar het bijna 12 uur is. En we mogen gaan lunchen. En je zometeen hier Jelly Roll hoort en Bloodline. Rio! Met Alex Warren samen ook. En zometeen hier op Centraal Plus in deel 4 van de show. En nu hier Suzanne Freek. Dit is halverwege.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yes.

weet niet of het nog zo is, maar dit is een tijd lang het meest gestreamde liedje van de wereld geweest. Pharrell Williams, Happy hoorde je. En Alex Warren met Jelly Roll, je hoorde Bloodline. En die Pharrell Williams trouwens, die zat afgelopen weekend nog bij de finale Argentinië-Spanje. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Tenminste, ik ga ervan uit dat je de wedstrijd wel gezien hebt. Als je die gezien hebt, kon je dat ook nog zien. En de cameraman die was best grappig. Die had eerst Will Ferrell in de... Will Ferrell, de acteur, in beeld genomen. Daarna Pharrell Williams. Dat was een beetje een grapje van de cameraman die de Nederlandse commentator overigens niet snapte. Hey, welkom. Het is Rudo. Deel 4 met Bluff en Bente. Zometeen naar Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All. Rudo!

0: Ik die van jou.
1: Emma Hazers en Hartebreker bij Centraal Plus deze week. De belangrijkste plaat, het is namelijk de plus track hier. En dat betekent dat wij als DJ's denken dat dit een hele grote hit gaat worden. En komende zaterdag bij Erwin in de 30 gaan we weer een nieuwe plus track aan je presenteren. Dat doen we rond 7:15. Mocht je hem al gezien hebben, de televisieuitzending van de straattalkshow Rudo gisteren vanaf de markt in Leiden, heb je deze mevrouw ook gezien. Het begon namelijk te regenen voor het eerst in weken, dat het echt zo hard regende hier in de regio. Ja, ik was er niet zo blij mee, mijn cameravrouw ook niet. Ja, te meer ook vanwege de camera die ze in haar handen hield. Maar deze mevrouw vond het een verademing.
2: We lopen hier te verdorren en te verdorsten en uit te drogen. En alles ligt op smachten en alle bomen staan...
1: Op 6:30.
2: Meer regen. Van mij mag het 3 dagen doorgaan zo.
1: Nou ja, met de uitleg die u geeft, snap ik hem wel helemaal inderdaad. Want de tuin heeft wel een beetje te lijden gehad.
2: Zonder planten gaan wij ook dood. En zonder water gaan de planten dood. En ik wil nog niet dood.
1: Nee, ik ook nog niet. Dus we zijn voor nu. Het is jammer dat het nu net nu regent. Nu nee, we net aan het filmen zijn.
2: Nee, maar, natuurlijk niet. Nee,
1: ook niet.
2: Het is meer beter.
1: Ja, heeft u ook een regendans gedaan?
2: Nee, maar ik heb wel expres mijn regenjas thuis gelaten. In de hoop dat ik kletsnat zou regenen.
1: En dat, vindt het, dus,
2: en dat is echt waar.
1: Dus u, zou eigenlijk, u zegt, we moeten het interview niet onder de luifel doen, maar gewoon in de regen. Maar wat heeft u dan met biodiversiteit en met regen en met de natuur?
2: Ik ben een levend mens en ik wil graag leven. En ik wil graag dat alle andere levende wezens ook leven.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. Blijven we gewoon een beetje hier zo staan, worden we nat en dan vieren we de regen.
2: Meer regen, meer beter.
1: Het klonk een beetje als Pino van Sesamstraat, vond je niet? Het is Centraal Plus, het nieuws zometeen. Shannon Spyro komt eraan en eerst Kygo.

0: De nieuwste Shanna Spyro en Great Expectation op Centraal Plus. Het is 12:30. Hoogtijd voor het nieuws. En daarna hoor je Risk It All van Bruno Mars. En ook Eva Max met Salt staat voor je klaar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er live muziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity NL is zaterdag een speciale aflevering van Unity NL on Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity NL on Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity NL on Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity NL vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity NL is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Eva Max Sold op Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Nou, een bijzondere poll gaat over de gemeente Leiden wil investeren in huisartsen, zodat er meer capaciteit ontstaat. Wij vragen ons af op centraalplus.nl. Ben jij ingeschreven bij een huisarts? Het bijzondere is dat er nog nooit zoveel op één antwoord geklikt is. Ja, ik ben ingeschreven bij een huisarts, zegt 97% van de stemmers. En dan nee, of ik sta op een wachtlijst, is maar 1%. Ja, dat is dan een beetje, we missen nu 1%, dat heeft met tellingen te maken. Maar 1% als antwoord op de poll is echt super weinig. Maar 97% zegt, ja, hoe zit dat bij jou? Heb jij een huisarts, ja of nee?

Scouting for Girls. En daarmee alweer het einde van de show van vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar Bus. Hij is weer bij je vanaf een uurtje of 3. En ik ben er morgen weer. Direct na de ochtendshow met Mark. En daarin natuurlijk ook weer een nieuw Music Friday. Met de nieuwe muziek die komende nacht uitkomt. En het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestie.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Onder de jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er live muziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity NL is zaterdag een speciale aflevering van Unity NL On Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity NL On Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity NL On Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity NL vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity NL is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er lijfmuziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity NL is zaterdag een speciale aflevering van Unity NL On Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity NL On Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity NL On Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity NL vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity NL is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 10 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: dagen jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Met name bij Rotterdam op de A16. Maar zonder weg bent richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Er staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

What a Man Gotta Do, The Jonas Brothers en Live It All, de nieuwste van Las Frequencies. Centraal Plus, het is de middagshow. Vandaag donderdag 23 juli met een waarschuwing vanuit het strand van Wassenaar. Er is daar namelijk een sterke stroming en daarom is de gele vlag officieel gehezen. Nou is het vandaag niet echt strandweer, ook niet echt weer om een verfrissende duik te gaan nemen. Maar toch, je hebt altijd mensen in de zomervakantie die, of het nou wel of niet warm is, gewoon het strand opgaan en even willen zwemmen. In dit geval let een klein beetje op, want de gele vlag in Wassenaar die is dus gehezen. Ik ben bij je tot 6 uur, de middagshow, met daarin heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. We hebben straks weer een update vanuit de Nijmeegse Vierdaagse en natuurlijk de lekkerste muziek om deze donderdagmiddag door te komen. Best Friend, Sera heb ik voor je klaarstaan. Na Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan.

Sera met Best Friend en Ik Moet Gaan uit België. Pommelien Thijs, die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Hoogheemraadschap van Delfland, die vraagt inwoners van Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam, Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnakker, Nooddorp, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland en Zoetermeer om terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld het besproeien van de tuin. Aanleiding is dat er vanaf nu officieel een feitelijk watertekort is en dat heeft dan weer alles te maken met de droogte. Ik moet zeggen, gisteren heeft het wel van enige tijd tot tijd geregend. Maar ja, het is nog steeds veel en veel te droog. En ja, nu is er dus een oproep vanuit het Hoogheemraadschap Delfland om dus wat zuiniger aan te doen met water. En niet zomaar de auto te gaan wassen. Niet zomaar zwembaden vol te laten lopen met water. Of de tuin te gaan besproeien. Nou, voor meer informatie, check het complete artikel. En dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Is dit Andrea Bocelli met David Guetta? Je hoort DNA. And I

Liam Payne, Rita Ora en For You. En daarvoor het liedje dat je hoorde in alle stadions van het WK voetbal. Andrea Bocelli met David Guetta en DNA. WK voetbal afgelopen zondag officieel afgelopen met 1-0 winst voor Spanje tegen de Argentijnen. En daarmee zijn dus de Spanjaarden officieel wereldkampioen geworden.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ook Sabrina Carpenter met Espresso. En Gabriel Rios en Broad Daylight. Het is donderdagmiddag. Ik heb de tv-update voor je klaarstaan. Ook muziek van Pnauw en Khalid, The Hard Way en Ghost Town, Benson Boone. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vonink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepsvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Carolien van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker en drukker te worden en er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de keteltunnel is 1 rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Omrijden kan over de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Nou, Khalid en The Hard Way.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En we zitten momenteel midden in de zomervakantie. En dat betekent dat er ook diverse vakantieweken worden georganiseerd. Speciaal voor jongeren die of niet op vakantie gaan of die zich vervelen. En zoiets hebben van ja, het lijkt me toch wel leuk om even wat leuks te doen. In Leiderdorp is er ook zo'n jeugdvakantieweek. En daar zijn wij een kijkje gaan nemen. Vanavond alle details daarover. En een hele bijzondere zonnebloem in Voorschoten. Ja, een zonnebloem, die kennen we. Maar dit is er eentje van 6 meter hoog. En hoe die eruit ziet, dat zie je vanavond ook op tv. Via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. En uiteraard ook via de nieuwsapp en de website van Centraal Plus. Is dit Benson Boone? Je hoort Ghost Town.
2: You fill me up till you're empty.

0: I'll tear your door down.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

I Just Might van Bruno Mars, van dat succesvolle album dat hij dit jaar heeft uitgebracht. En een liedje die inmiddels al meer dan een half jaar lang genoteerd staat in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. En die Bruno Mars die staat gewoon 3 keer in die lijst, hè? Dus die heeft eigenlijk gewoon een mega luxe positie te pakken. Het is Centraal Plus, de middagshow met Samber. En ook Suzanne Freek, als het avond is, komt eraan.

Over avonden gesproken, ik weet niet of je het doorhebt, maar de langste dag van het jaar die hebben we inmiddels gehad op 21 juni. En ja, je merkt toch wel, nu we inmiddels een maand later zijn, dat die avonden alweer een klein beetje eerder donker worden. Ja, niet dat je in één keer ziet dat het om 8 uur donker is, maar toch, eigenlijk een maand geleden was het een uurtje of 10:30, 11:00 en dan werd het echt donker. Ja, en inmiddels is dat alweer zo rond 9:45, 10:30. Dus ja, je ziet toch wel dat we, dat klinkt een beetje gek, maar langzaam richting het najaar toe gaan. Ja, ik bedoel, maand 8 bijna. Volgende week dan is het alweer augustus, dus die tijd die vliegt echt voorbij. En aan de andere kant, ja, ook dat is gezellig. Ook dat heeft dan wel weer zijn charme. Suzanne en Freek, als het avond is, en Samber met Homewrecker. Zometeen dan ga ik bellen met de bibliotheek Bollestreek. Ik ga het hebben over hulp bij DigiD met Machtelt Spiekman. En straks ook de update, ja, hoe gaat het met Carolien in Nijmegen tijdens dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Iedere dag eventjes een updateje vanuit Nijmegen. Eerst nu Keigo, de nieuwste heet Heaven on Your Mind. En die hoor je nu tijdens de middagshow. When you breathe.

0: Good Year Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now On Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzamerhand drukker onderweg. En er is goed en slecht nieuws over de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag. Allereerst het goede nieuws. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Dat gebeurde bij de keteltunnel. Dan slecht nieuws. Er staat nog een kapotte auto. De rechterrijstrook blijft nog even dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan over de A13. Verder rijdt het hier en daar wat langzamer, zoals op de A20 vanuit Gouda. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes!
0: Elmar.
5: Meer voor jou.
6: Centraal Plus met de middagshow. Tate McRae nu, 3D.

Tate McRae en Creedy. De middagshow van Centraal Plus in volle gang. Het is even na vieren, betekent het laatste uur van de werkdag. Nou, dat is altijd lekker. Morgen vrijdag en dan langzaam richting het weekend. Eerst eventjes, we kunnen wel zeggen, een soort van alarmerend bericht afkomstig uit Leiderdorp. Want basisscholen in dat dorp die slaan alarm over te hete klaslokalen bij hittegolven. De gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen die hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek om bij de herziening van het integraal huisvestingsplan onderwijs extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Volgens de scholen hebben de te hoge temperaturen van de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat een deel van de gebouwen onvoldoende is voorbereid op dus hele warme en hete zomers. Ja, nu is het zomervakantie, temperatuur, maar die is vandaag ook niet heel erg warm, zo'n 20 à 21 graden. Maar goed, een paar weken geleden, weet je nog, op die vrijdag code rood met een temperatuur alleen al in onze regio van zo'n 6, 37 graden. Ja, dat is best wel heftig en daar moet dus wat aan gedaan worden. En daarom hebben dus die basisscholen eigenlijk met elkaar een brief gestuurd naar de gemeenteraad in Leiderdorp. En dat complete verhaal, dat vind je ook terug op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Gaan we het zo direct hebben over DigiD. Ik ga eventjes bellen met de bibliotheek Bollestreek met Machtot Spiekman. Ook Darude Sandstorm komt eraan na Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: even de nodige energie op de donderdagmiddag tijdens je laatste uur van de werkdag met Darude, Sandstorm en ook Jelly Roll en Bloodline, die hoorde je. Het is Centraal Plus, met natuurlijk een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En steeds meer overheidszaken die regel je online, vaak met DigiD. En voor wie daar moeite mee heeft, daar start de bibliotheek op donderdag 30 juli een cursus voor. Hulp bij DigiD bij de bibliotheek in Oegstgeest. En momenteel heb ik aan de telefoon Machteld Spiekman van de bibliotheek Bollestreek. Daar valt ook de bibliotheek Oegstgeest onder. Machteld, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, DigiD, kunnen we daar eigenlijk nog onderuit of moet je daar eigenlijk gewoon in meegaan?
1: Je maakt het jezelf wel een stuk gemakkelijker als je daarin meegaat, inderdaad. Er zijn nog altijd wel alternatieven, maar dat wordt echt steeds lastiger om daarmee om te gaan. Dus het is toch wel aan te raden om mee te gaan, als het ware, met een DigiD.
0: Want is het dan een verplichting dat je DigiD hebt of is dat nog steeds een vrije keus?
1: Het is aan zich geen formele verplichting, maar zo voelt het eigenlijk wel. Maar net wat ik zei, je maakt het jezelf wel een stuk gemakkelijker om er toch eentje aan te vragen en daarmee in te loggen.
0: Ja, kan je mij heel beknopt uitleggen hoe dat gaat?
1: Ja, dat kan ik zeker. Je kan naar de site digid.nl gaan en daar kun je eentje aanvragen. En dan binnen een week krijg je een brief thuis met een activeringscode. Die activeringscode vul je weer in en dan heb je DigiD. Je kiest zelf je wachtwoord en je geeft je mailadres in. En dat was het.
0: Dat klinkt eigenlijk heel makkelijk. Nou zijn er vast mensen die vragen zich meteen af, is dat wel veilig? In hoeverre kan je de overheid daarin vertrouwen? En kunnen zij bijvoorbeeld meekijken?
1: Ja, nee, dat is. Wij gaan ervan uit dat dat niet zo is. Ja, die garantie kan ik niet. Daar zijn wij niet in staat van om dat 100% te geven. Maar ons is er zeker dat het absoluut veilig is. En we hebben ook geen enkele reden om aan te nemen dat het niet zo is.
0: En dat DigiD, waar kan je dat dan precies allemaal voor gebruiken? Is dat echt voor alle zaken van de overheid?
1: Ja, dat is voor alle zaken voor de overheid. Maar bijvoorbeeld ook als je naar een huisarts gaat en je wil graag zelf je afspraken inzien of je wil de uitslagen van onderzoekers nog eens nalezen. Daar heb je ook een DigiD voor nodig. En om belastingaangifte te doen heb je ook een DigiD voor nodig. Voor je zorgverzekering heb je ook een DigiD nodig. Dus voor steeds meer zaken heb je een DigiD nodig.
0: Nou, dan vraag ik me bijna af, stel nou dat je dus nog geen DigiD hebt, hoe moet je dat dan allemaal doen? Want dat lijkt me dan eigenlijk ook best wel ingewikkeld.
1: Ja, nou, het valt op zich een reuze mee, maar wij willen heel graag daarbij helpen, want we weten ook dat het niet voor iedereen even eenvoudig is. Je noemde net al een datum, 30 juli, dan starten wij weer een tweedaagse cursus of een cursus van twee bijeenkomsten op 30 juli. Die is ondertussen helemaal volgeboekt. Maar we hebben meteen een alternatief. We hebben nu een extra cursus ingevoerd. Die begint op 5 augustus. Ook om 10:00 in de bibliotheek Oegstgeest. Want we hadden al 3 mensen op de wachtlijst staan voor de cursus van 30 juli. Dus hopelijk kunnen we die meteen doorschuiven naar de cursus op 5 augustus. En daar is dus nog een paar plekken zijn daar over.
0: Ja, dat zou positief zijn. Als we een beetje gaan kijken naar hoe oud zijn meestal de mensen die aan zo'n cursus mee gaan doen. En stel nou dat je inderdaad opgeeft. Hoe lang duurt dat? En heb je het snel onder de knie?
1: Je hebt het vrij snel onder de knie. Zoals ik net zei, de cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. Ze zijn allebei 's ochtends van 10 tot 12. Waarin we bij de eerste bijeenkomst dus ook echt kijken naar hoe vraag je dat aan. En met een beetje mazzel heb je dan je brief binnen met je activeringscode tegen de tijd dat de cursusdatum, de tweede bijeenkomst, plaatsvindt. Dus dan kun je die gelijk meenemen. Maar ook wanneer je al een DigiD hebt, is het heel handig om deze cursus te volgen. Want we gaan ook met name in op wat je er allemaal mee kan en hoe dat dan werkt.
0: En als we nou even gaan kijken naar de doelgroepen. Zijn er bepaalde doelgroepen, jong, oud, misschien hoog of laag opgeleid, die dit lastiger vinden, DigiD?
1: Ja, nou, laag en hoog opgeleid, daar hebben we niet echt, dat merken we geen echt verschil. Hoofdzakelijk zijn er wel wat oudere mensen. Dit is open voor iedereen. En het verbaast ons altijd dat er ook toch relatief veel jongere mensen moeite hebben met het regelen van hun overheidszaken. Dus het is zeker niet alleen maar oudere mensen die hierop afkomen. Het zijn soms ook echt wel mensen van tussen de 40 en de 60, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk alle rangen en standen, als ik het zo een beetje hoor. Maar ja, DigiD, je kan er dus bijna niet meer omheen. Gaat er waarschijnlijk een moment komen dat de overheid dit gaat verplichten, Machteld? Of denk je dat dat niet gaat gebeuren?
1: Ja, ik weet niet of ze dat kunnen doen. Ik weet niet of je altijd dat, zo goed ken ik de wet niet. Ik weet niet of je wettelijk verplicht bent om altijd een alternatief te bieden. Dat weet ik zo niet. Ik weet alleen dat het nogmaals echt een stuk gemakkelijker wordt wanneer je wel eentje hebt.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon, ja. Mocht je er nog geen hebben of je hebt er veel vragen over, meld je aan. Via welke website kan dat?
1: Dat kan via www.bibliotheekbollestreek.nl. Maar je kan natuurlijk ook gewoon langslopen bij de een van de bibliotheekvestigingen.
0: En dan kan je dus die cursus gaan volgen. En dan heb je het snel onder de knie. En dan heb jij ook gewoon DigiD. Dus op zich zou dat wel heel fijn zijn, denk ik.
1: Dat denk ik wel.
0: Ik zou zeggen, dank voor de toelichting. En op naar iedereen DigiD.
1: Zo is dat. Dankjewel.
2: Ik kies deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Ja, het zouden eigenlijk gewoon je buren kunnen zijn als je zou zeggen, daar wonen Calvin en Dua. Maar ja, zeg je dan Calvin Harris en Dua Lipa, dan klinkt dat toch wel meteen een heel stuk groter. Je hoorde Potion bij Centraal Plus en daarvoor ook nog de Plus-track deze week op naam van Emma Heesters met Hartenbreker.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: De gemeente Leiden wil investeren in huisartsen, zodat er meer capaciteit ontstaat. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en daar hebben ze ook geld voor over. Sterker nog, er is meteen een flink bedrag over gemaakt. Wij willen van jou graag weten, ben jij ingeschreven bij een huisarts of bij een huisartsenpraktijk? Ja, dat zegt 97%. Nou, dat klinkt in ieder geval als een mooie streven, 97%. Dan zou je dus zeggen, dan gaat het de goede kant op. 1% zegt nee en nog eens 1% die zegt, ik sta op een wachtlijst. Morgen de uitslag. Nou, heel eerlijk, die 97%, dat kan 98, dat kan 96 worden. Maar heel veel kan daar niet in meer veranderen. De uitslag morgenavond met Joyce in het weekoverzicht. En jij mag je stem laten gelden op onze website centraalplus.nl en ook via onze nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ray, where is my husband?

0: Look at My Life, dat is de titel van de nieuwste Gracie Abrams. En deze zat een paar weken geleden bij ons in New Music Friday. Vandaag donderdag, morgen eigenlijk automatisch vrijdag. En dat betekent 11:15 een nieuwe New Music Friday. En dan gaan we de nieuwe liedjes laten horen die vanaf aankomende week nieuw te horen zijn op de playlist van Centraal Plus. Ja, het is vandaag dag 3 van de Vierdaagse in Nijmegen. En iedere dag bel ik even met Carolien van Wijk. Zij komt uit Zoeterwoude en loopt mee. En zo meteen eens kijken hoeveel kilometer zij vandaag erop heeft zitten. Of het nog een beetje gaat, of er blaren zijn en wat het thema van vandaag was. Ook Bibi Rexha komt eraan samen met Faithless en New Religion. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Carolien van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Dagelijkse drukte tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen, 6 kilometer en 10 minuten. Dan nog file op de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Een kwartiertje extra, eerder gebeurde daar een ongeluk, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Dan nog naar de A44, de weg vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen is de weg helemaal dicht en dat komt daardoor een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het daar blijft duren. En tot zover de ANWB.

0: BB Rexha, ze scoort momenteel een dikke hit met Fadeless, New Religion. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is vandaag dag 3 van de Vierdaagse in Nijmegen. En die Vierdaagse, daar doen traditiegetrouw echt duizenden mensen aan mee. Ook mensen uit onze regio. En één van die personen is Carolien van Wijk. Carolien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vandaag alweer dag 3. En ik ga er zomaar even vanuit dat jij een paar uur geleden alweer over de finish bent gekomen.
1: Zeker, zeker. Maar ik ben echt pas net thuis, want ik moest daarna nog even wat gedronken worden op de wedren met vrienden die allemaal ook lopen.
0: Oké, dat klinkt
1: gezellig. En een paar supporters.
0: Ja, vertel
1: eventjes. Ja, het was heel gezellig.
0: Wat was het thema van vandaag en wat is het meest bijzondere dat je bent tegengekomen?
1: Dit is dag 3, dat betekent dat we de heuvels van Groesbeek in zijn geweest. Dus het thema is ongetwijfeld heuvels. Voor sommige mensen is dat een verschrikkelijk dag. Maar ik moet eerlijk zeggen, Nijmeegse heuvels vallen best mee als je gewoon eens een keertje wandelvakantie in Duitsland hebt gedaan of zo. Dus. En die zeven heuvelenweg, hoe je ook telt, het zijn geen zeven heuvels.
0: Het zijn er waarschijnlijk
1: maar
0: meer.
1: We hebben, ja. Nee, het zijn er minder.
0: Oh.
1: Het is heel flauw.
0: Oh, wat grappig.
1: Maar je loopt toch ergens een paar klimmetjes van een procentje of 8 of zo. En als je dan moe bent, dan ga je dat wel voelen.
0: Ja, dat is dan wel heftig. Maar goed, ik kan me herinneren 2 dagen geleden 52 kilometer, gisteren 49 kilometer. Hoeveel heb je er vandaag op zitten?
1: 50. Bijna rond.
0: Wauw. Betekent dus inmiddels dat de teller op 150 kilometer staat die je hebt gelopen. Begint er wat moeheid op te treden of zeg je, nee hoor, ik ben nog hartstikke fit?
1: Ik moet zeggen dat ik toch best wel moe ben. Dus ik heb een heerlijke dag gehad. Ik heb er echt van genoten. Maar de Vierdaagse is een sloophamer. Het is elke dag 50 kilometer en elke nacht 7 uur slaap. Dus je krijgt vooral te weinig tijd om te herstellen. En dat ga je voelen.
0: Ja, heb je dan spierpijn? Beginnen de blaren op te treden? Of heb je gewoon eigenlijk overal van die kleine mini-pijntjes?
1: Nou, er zit iets op mijn linkerteen wat ik niet helemaal vertrouw. Maar ik voel vooral mijn voeten. Dus die heb ik net streng toegesproken dat ze morgen nog 1 dag moeten doen.
0: Ja, morgen de allerlaatste dag. Ben je dan ook wel blij dat het erop zit?
1: Dat is een heel tweeslachtig gevoel. Aan de ene kant, zeker op die 50, die is zo zwaar, daar moet geen 5e dag bij. Dus ik ben echt wel redelijk naar de gerper als ik over de finish ben. Dat weet ik ook wel.
0: Ja.
1: En zeker als die druk van de adrenaline en het feest wegvalt, dan denk je van, wat is laat maar. Het hele weekend is ook vrij om op de bank te liggen.
0: En heb je dan zeg maar vandaag ook helemaal zelf gelopen? Of heb je dat dan wel met bekenden gedaan? Of kom je ondertussen wat mensen tegen? Klikt dat en word je een soort van vrienden van de Vierdaagse?
1: Ja, zeker. Ik loop dit voor de 9e keer. Dus dan ken je hier al veel mensen. Ik ken ook veel mensen van andere tochten. Dus ik heb een paar stukken alleen gelopen. Een paar stukken met vrienden. En het was allemaal heel gezellig.
0: Hey, en hoe ziet dan nu jouw avondprogramma eruit? Hoe laat gaat morgen de wekker? En neem mij even mee, de laatste dag van de Vierdaagse. Hoe gaat die eruit zien?
1: Mijn avondprogramma betekent dat ik heel dringend moet gaan douchen. Het was best weer warm. Heel veel eten. Een beetje vocht aanvullen. Een glaasje elektrolyten erin, omdat het goed voor de spieren is. En lekker vroeg slapen. En dan gaat de wekker om 3 uur.
0: Om 3 uur voor de laatste dag. Hoe laat hoop je dan morgen over de finish te komen midden in het centrum van Nijmegen?
1: Nou, die Via Gladiola, dat is 1 groot gekkenhuis. Daar loop je niet snel meer, dat weet je. Tegen 1 uurtje of 3 of zo, dan vind ik het wel mooi. En dan nog even wat drinken op de wedstrijd en dan naar huis. En dan, ja, ik zei het al, het is een beetje tweeslachtig gevoel. Dan ben je blij dat je er bent, maar dat feest in Nijmegen en de sfeer en de saamhorigheid. Ik denk wel op de fiets naar huis altijd. Dan moet ik weer een heel jaar wachten.
0: Ja, dan is het weer uitkijken naar de editie van 2027. Maar goed, Carolien, omschrijf eventjes het gevoel dat je dan morgen daadwerkelijk de finish bijna hebt gehaald. Wat gaat er dan door je heen? Is dat trots? Is dat een soort van blijdschap? Of is dat meer, ik heb het gehaald?
1: Ja, ik denk het eerste, trots en blijdschap natuurlijk. En ik moet ook zeggen, het is een beetje zo'n standaard van als je dag 3 haalt, dan komt dag 4 ook wel. De uitval op de laatste dag is nieuw. Dat ik ook dacht van ja, dit is mijn 9e kruisje. En nou rest mij nog 1 Vierdaagse van de 10e kruisje. En dat is Gouden Kruisten. En dat is toch een soort eretitel onder de lopers.
0: Ja, dan is het gewoon helemaal dus als... compleet.
1: Ja, nou nee, dat is nooit compleet.
0: Nee, je kan gelukkig gewoon doorgaan al, tot je erbij neervalt, zeg maar.
1: Nou, er is ooit iemand geweest die 71 vierdaagse liep. Dat ga ik nooit meer halen. Maar dat was Bert van der Lans. Hij is een paar jaar terug overleden. Heel oud geworden, 93 geloof ik. En de route liep vandaag langs zijn graf. Dus dat is toch altijd een plek waar je even stilstaat en je pet afneemt.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Gedenkwaardige plek op de route op dag 3 van vandaag. Morgen dus de grote finale. Nou, morgen in de vrijdagmiddagborrel. Dan gaan ze even met jou bellen, mijn collega's Arno, Tijmen en John. En dan, dan gaan we er stiekem toch wel een beetje vanuit dat je over de finish bent gekomen. Jij vertelde mij vandaag dat er een bepaald liedje is. En dat liedje, dat is eigenlijk een beetje het liedje van de Vierdaagse van deze editie.
1: Ja, we hebben Zoele Zomernacht al heel veel gehoord. Baila de Gasolina heel vaak vandaag. Maar Cheerio is toch een beetje de Vierdaagse hit van geworden.
0: Oké, en hoor je die
1: en
0: dan
1: ik heb hem maar een keer
0: kant,
1: of 30 gehoord.
0: Oh. Nou.
1: Ja, echt. Ik ben het wel kwijt.
0: Nou, we
1: proberen hier thuis een Cheerio-index aan te houden, maar dat is mislukt.
0: Dan moet er een 31ste keer toch ook nog wel mogelijk zijn als ik hem gewoon even één keer ga draaien.
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Hey,
1: veel
0: dan
1: plezier.
0: Wens ik jou heel veel plezier en succes morgen op de laatste dag. En dit is dan het Vierdaagse liedje dat door iedereen waarschijnlijk luidkeels wordt meegezongen. En het trekt je gewoon door die 50 kilometer heen. Just in the Wild, dit is Cheerio.

0: Marshmallow, Kelsey Ballerini, Another Drink en daarvoor Justin de Wild en Cheerio. Die hoorde je bij Centraal Plus. En die Cheerio, ja, dat is natuurlijk echt een gigantisch grote hit die heel veel mensen kunnen meezingen. En ik sprak net Carolien, dag 3 vandaag van de Nijmeegse Vierdaagse. En zij vertelde ja, dat dit liedje toch eigenlijk wel een beetje de teamsong is van de editie van 2026. Dan compleet wat anders. Een check van het Ronald McDonald Huis. Van Leiden naar Rome. En niet zomaar een check, maar echt een hele flinke check. Luister mee.
1: Ik ga uiteindelijk het bedrag wat ik heb opgehaald met mijn run vanuit het Ronald McDonald Huis Leiden naar het Ronald McDonald Huis in Rome ga ik overhandigen aan het huis.
2: Hij heeft ruim 81.000 euro in zijn eentje opgehaald.
3: Wat vind je ervan?
2: Ja, fantastisch. Waanzinnig. Dit is echt een uniek iets. Ik bedoel, we zijn afhankelijk als Ronald McDonald Huis van donaties en giften. We krijgen geen overheidsgeld of geld van ziektekostenverzekeraars. Dus we krijgen best wel onwijs ondersteund door heel veel mensen. Maar dat iemand in zijn eentje zo'n waanzinnig bedrag ophaalt, dat gebeurt niet dagelijks.
1: Ik heb 51 dagen, 51 marathons gelopen. Ik heb er 56 dagen over gedaan, dus ik heb 4 rustdagen tussendoor gehad. En ben ik samen

0: per nacht per kamer. Maar ouders betalen maar 15 euro per nacht per kamer. Als ze het al kunnen betalen. Dus er moet sowieso 75 euro per nacht moet erbij. En dus met dit bedrag worden 1100 overnachtingen betaald. Zo'n prestatie moet beloond worden. Dus we hebben hem bedrijven en verenigingen en zo kunnen een kamer adopteren. En hij kan 32 jaar lang een kamer in het Ronald McDonald Huis adopteren. Dus we hebben hem een kamerbordje gegeven. Dus die hangen we straks op aan de kamer. Kamer 111. En we hebben hem een mooie ets gegeven van het huis. Want we hebben natuurlijk een prachtig Ronald McDonald Huis. En Anne Wielinga van Leidse Lijntjes heeft 3 jaar geleden, toen we 30 jaar bestonden, een hele mooie ets gemaakt. En we vonden dat hij die ook meer dan verdiend had.
1: Ja, laten we eerlijk zijn, een heel bijzonder verhaal. En vanavond daar meer over op tv bij Centraal Plus vanaf 6 uur. Inmiddels bijna 5 uur, einde van de werkdag. En even na 5 dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Ga ik je bijpraten over het wel en wee van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu Robin Schulz met Kiddo. Dit is All We Got.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: voor 150 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en 10 minuten extra. En op de A20 Gouda Hoek van Holland vielen vanaf knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar. Meer
4: voor jou. Met straks de nieuwsupdate en nu de nieuwste van Criss Cross Amsterdam. Centraal Plus. Dit is My Oh My.

0: Keith Urban, Pink, One Too Many en de nieuwste Criss Cross Amsterdam. Wat een fijne, met de vocalen van Luisa Sonza, afkomstig uit Brazilië, en Willie William uit Frankrijk. Je hoorde My Oh My, een X Plus track.
1: Het is 5:00 geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Einde van de donderdagwerkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En dat betekent dat we richting het weekend gaan. Het weekend van 25 en 26 juli. En dus het weekend van de paardendagen. Ja, en Voorschoten gaat het groot feest worden. Met name zaterdag met de harddraverij. Dan is er ook kermis. De officiële paardenmarkt die is er. Er zijn heel wat artiesten die komen optreden op de podia in het centrum van het dorp. Dus ja, met andere woorden, gaat gezellig worden. Zondag is trouwens de seniorenmiddag. En vrijdagavond is de traditionele paardennacht. Zonder een thee. En ook dat is leuk om daar een kijkje te gaan nemen. Dus mocht je nou nog geen plannen hebben, dit weekend, het weekend waarin Voorschoten helemaal op zijn kop staat tijdens de paardendagen. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden in Wassenaar. Ook Kian Ducro, I'll Be Waiting. Maar eerst Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

0: Waiting.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En die update die beginnen we met nieuws uit Wassenaar. Want daar is de gele vlag gehezen op het strand. En dat heeft te maken met een sterke stroming. Dus mocht je van plan zijn om daar nog te gaan zwemmen vandaag, hou even rekening met wat extra stroming. En dus die gele vlag die is gehezen op het strand. Daarnaast een vakantiepaspoort biedt kinderen gratis en voordelige zomeractiviteiten aan in de regio Leiden. En een café dat sluit na bijna 25 jaar. De eigenaar die wil na al die jaren niet meer achter de bar staan. En dan heb ik het over Café de Roze Beurs. Café in het centrum van Leiden. We zijn daar een kijkje gaan nemen. En de reportage vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Dan een oproep aan 1,5 miljoen mensen in Zuid-Holland vanwege watertekort. Spoel je niet onnodig de tuin. Laat niet zomaar badjes vollopen. En wees een beetje zuinig met water. En dan is er vandaag ook een gaslekkage ontstaan. Gebeurde bij een woning aan de Rijnsburgerweg. En dat is dan weer nieuws afkomstig uit Oegstgeest. En meer nieuws uit jouw eigen omgeving via onze website en de nieuwsapp die je gratis kan downloaden. En dan houden we jou 24 uur per dag up-to-date. Lucas en Steve, naar Roxy Dekker. Dit is Super

Lucas en Steve, Letters. En daarvoor een hit uit de 30 op naam van Roxy Dekker, Superstar. En dit is een classic, Avril Lavigne. Je hoort Complicated. Life's like

0: Miley Cyrus, Used to be Young and Complicated. Het was een grote hit in 2002 op naam van Avril Lavigne. Onderweg naar huis met de muziek van Centraal Plus en natuurlijk het laatste nieuws uit je eigen omgeving, de regio Leiden en Wassenaar. Een hele bijzondere zonnebloem van maar liefst 6 meter hoog. Waar deze bloeit en groeit, daar straks alles over. Ook de Chainsmokers met Halsey en Closer, die ga je horen. En Martin Garrix met Ed Sheeran, Repeat It. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden in de regio. Onder meer de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 7 kilometer en 10 minuten. Ook de A16 naar Breda staat erbij voor de Van Brienenoordbrug. 3 kilometer en 10 minuten. En tot slot de A20 vanuit Gouda. Voorknopend Terbrechtseplein 4 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Martin Garrix, de samenwerking met Ed Sheeran, die heet Repeat It. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Zonnebloemen, ja, ze zijn er echt in allerlei soorten en maten. Je kan ze kopen in de bloemenwinkels, ze groeien in het wild. Maar een zonnebloem van 6 meter hoog... En dan ook nog bij ons in de buurt, ja, dat is een bijzondere. Het is een zonnebloem die groeit momenteel in Voorschoten. En die is geplant en die wordt verzorgd door de 6-jarige Floris. Luister mee.
1: Daar zijn ze.
2: Heb jij die gekweekt?
1: Ja.
2: Hoe heb je dat nou gedaan dan?
1: Heel veel water geven.
2: Heel veel water en niks anders?
1: Helemaal een klein geheimpje. Roetstrengtenen. Bloemversterken. Voedingsstoffen, groeien, enzymen.
2: Heb je ze ooit zo groot gehad?
1: Nee.
2: Hoe hoog zijn ze?
1: Nee, de ene laag, die daar, deze, dat is de hoogste. Dat is een Floris.
2: En hoe hoog is de Floris?
1: 6 meter.
2: En heb je dit helemaal alleen gedaan? Of heb je dat...
1: Mijn vader heeft geholpen.
3: We zijn een paar jaar geleden begonnen. Toen kwamen we eerst eigenlijk tot het randje. Toen zijn we doorgegaan met de hoogste. En ieder jaar zijn we eigenlijk weer verder gekomen. En vorig jaar kwamen we voor het eerst net aan bij de dakgoot. En dit jaar zijn we er alweer boven. Ja.
2: En hoe hoog is de hoogste zonnebloem eigenlijk in de wereld?
3: De hoogste is 10 meter ongeveer. De hoogste van Nederland 9 meter. Nou ja, wij zitten nu boven de 6. Ik denk wel dat dit de allerhoogste ooit van Zuid-Holland is.
1: Zonnebloem. Ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon.
0: Centraal Plus, meer voor jou.

0: En Head Down, Last Frequencies met de band Best Still samen. Midden in de zomervakantie. Het is vandaag 23 juli. En dat betekent dat op heel veel plekken er van die vakantieweken georganiseerd worden. Om bijvoorbeeld hutten te bouwen. Om leuke activiteiten met elkaar te doen. Voor kinderen die het of wat minder breed hebben. Of gewoon kinderen ja, die ook tijdens de vakantie zoiets hebben. Ik wil wel wat te doen hebben. Nou, in Leiderdorp is de jeugdvakantieweek officieel begonnen. En wij waren er vandaag bij.
1: We zijn nu bij Tennis en Padel Vereniging de Munnik. En hier zijn we bezig met de jeugdvakantieweek. Daar zijn we dinsdag mee gestart. En dat duurt nog tot en met morgen. En vandaag zijn we hier te gast. Dit is een jeugdvakantieweek. Dus de eerste week van de schoolvakantie. En we hebben gevraagd aan sportverenigingen. Hey, vinden jullie het leuk om jullie sport te laten zien aan kinderen? Hun kennis te laten maken. En daar hebben we er 8 heel enthousiast op gereageerd. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan en er zijn er nu 3 bijgekomen. Dus konden we ook een ochtend langer de week aanbieden. En hebben we dus 4 ochtenden waarin ze dus met 8 verschillende sporten kennis maken.
2: We zijn hier lekker aan padellen en tennis gaan we zo meteen ook nog doen.
1: Wat voor spelletjes speel je hier allemaal?
3: Partijtje en je moet gewoon in een vierkantje slaan en dan krijg je een zakje snoep van hem.
4: Ja, mij is het al gelukt.
1: We zijn begonnen met RCL, dus voetbal, en Vlooistas korfbal. Gisteren waren we te gast bij het bokshuis voor judo en boksen. En bij de Rode Sneakers voor dansen. Nu gaan we tennis en padel doen. Dat is het mooie dat we hier gelijk 2 dingen kunnen doen. En morgen zijn we te gast bij de Vuil, de skielervereniging, om te skieleren. Het is natuurlijk schaatsen, skielervereniging, maar we gaan skieleren. En Kano Rijnland gaan we kano poloen. En in de zomervakantie liggen natuurlijk alle sporten stil. Dus is het juist goed om actief bezig te kunnen zijn. En een leuke activiteit in een lange zomervakantie te hebben.

SOS Project en de vocalen van Dante Thomas, bekend van Miss California, Sunshine in My Soul en ook Taylor Swift met We Are Never Ever Getting Back Together. Einde van de middagshow, het is bijna 6 uur, donderdag vandaag. En dat betekent vanavond Jos Moesman op de radio met altijd weer een bijzonder thema. En Josse is bij je tussen 7 en 9. Ik ben er morgen weer, gaan we richting de Vrijmibo, richting het weekend. En richting een heleboel gasten die morgen ook weer te gast zijn in de studio. Onder andere gaat het dan over het wijkfeest in de Stevenshof. En morgen is ook de allerlaatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen. Dat betekent dat ze morgen in de Vrijmibo nog 1 keer gaan bellen met Carolien van Wijk uit Zoeterwoude. Ja, om eens te kijken of ze daadwerkelijk over de finish is gekomen en hoe ze die laatste dag heeft beleefd. Ik wens je voor nu een mooie avond en dit is Stella Lefty, Boston.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat de goede kant op in de regio. De files lossen snel op. Nog wel wat drukte op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel. Ongeveer 5 minuten extra vanaf Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Genesis with you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de 2e dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: TNL Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL Woon Tour, zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A16 richting Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Een gestage stijger in de 30, onze hitlijst die je elke zaterdag hoort van 5 tot 7. Olivia Rodrigo pakte vorige week 3 plaatjes van 22 naar 19. Welkom bij deze Centraal Plus van donderdag 23 juli. De donderdagavond staat meestal in het teken van een thema. En over het algemeen is het ook nog eens gekoppeld aan een reis door de tijd. Vorige week bijvoorbeeld walsten we door de jaren 90 met 10 debutanten uit dat decennium. Vanavond is het thema samenwerkingen.
1: Throwback Thursday.
0: Nou, dit ligt in het verlengde van een special die ik op 23 april maakte. Toen had ik een hele uitzending gevuld met duetten. Daarbij keek ik vooral naar gelegenheidsduo's. Al kwamen er ook enkele liedjes voorbij met een soloartiest die met een band samenwerkte. Nu, maar toeval 3 maanden later, staan zulke samenwerkingen nog een keer centraal. En we gaan specifiek de breedte in. Ik heb 10 liedjes uitgekozen die minimaal 2 overeenkomsten hebben. Allereerst is het eentje waar meerdere acts, bands en artiesten aan meededen. Bijvoorbeeld een duet tussen 2 solo-artiesten, of een solo-artiest met een band of groep, of een samenwerking tussen bands. Ten tweede hebben ze allemaal hetzelfde succes gehad. Alle 10 de samenwerking kwamen namelijk tot nummer 1 in de hitlijst. Nou, laten we beginnen met een link naar vorige week. Toen had ik als opwarmer een collaboratie van een artiest met een groep. Dat was Mascanada van de Black Eyed Peas met Sergio Mendes. Nou, van de Black Eyed Peas is het een kleine stap naar Will.i.am. Naast Fergie een van de bekendste gezichten van het kwartet. Die andere 2 leden zijn trouwens rappers Taboo en Apple the App. Will.i.am maakte net als Fergie solo uitstapjes buiten de groep. In tegenstelling tot zijn collega wist Will.i.am wel nummer 1 is te scoren in Nederland.

Uit 2013, will.i.am en Britney Spears met Scream and Shout. Die samenwerking was redelijk succesvol. Het gelegenheidsduo stond 7 weken aan kop van de hitlijst. Het was echter niet de eerste keer dat de rapper bovenaan stond, samen met een zangeres. Ondanks dat haar vocalen prominent aanwezig zijn, staat ze niet overal als featuring vermeld. Nou, bij ons in ieder geval wel, will.i.am featuring Eva Simons met This Is Love.

0: Suzanne Freek, Nooit meer regen op Centraal Plus. En daarvoor nog een samenwerking. Pink Panthers met Zara Larsson, Stateside. Al telt hij niet mee voor het thema van vanavond, want ze scoorden er geen nummer 1 hit mee. Produceren kan een toffe baan zijn. Het is uitdagend om met zoveel verschillende artiesten te werken. Maar je kunt, mits je goed bent, jouw stempel op het resultaat drukken. En soms zing je een stukje mee als het uitkomt en je ook het talent ervoor hebt. Een voorbeeld hiervan is Timbaland. Onder andere Justin Timberlake klopte bij hem aan. Ze namen samen Cry Me A River op en later werkten ze samen voor de albums Future Sex Love Sounds en de 2020 Experience. Timbaland werd in de jaren 90 en jaren 0 regelmatig gebeld. Onder andere Aaliyah, Nelly Furtado, Destiny's Child, Genuine en Missy Elliott kwamen in zijn studio langs. De rapper slash producer scoorde zodoende genoeg hits, maar slechts één daarvan kwam in Nederland op 1, althans waar zijn naam bij staat. Eigenlijk moet ik 4 Minutes mee rekenen van Madonna en Justin Bieber. Of Bieber. Justin Timberlake natuurlijk, sorry, hoor mij nou. Maar goed, Timbaland staat daar dus wel en soms niet bij genoemd als featuring. Nou, bij deze track staat Timbaland in ieder geval wel genoemd. En nog notabene als eerste. Het betekende de doorbraak van OneRepublic, die meteen hun eerste en voorlopig nog enige nummer 1 hit scoorde. Apologize.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Post Malone featuring Morgan Wallen, I Had Some Help. De tijd gaat er rap doorheen en dan is het zometeen alweer tijd voor het laatste regennieuws van vandaag. En na het regennieuws gaan we natuurlijk vrolijk verder met het thema van vanavond, samenwerking op 1. Ik heb twee voorbeelden uit Nederland voor je. Ja, en deze plaat ben ik tegengekomen in diverse top 50 lijstjes van landen op Spotify. Dus misschien is het wel een viral hit. Self-aware van Temper City.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

Haley Steinfeld en Bloodpup met Capital Letters. Het was niet echt een onverdeeld succes in 2018 toen die uitkwam. In ieder geval niet in Nederland, want toen bleef het nummer namelijk steken in de tipparade. Vanavond kijken we bij Centraal Plus Jos naar het wetten en samenwerkingen die tot nummer 1 kwamen. Ik vond er eens een opmerkelijk weetje rond het uitgekozen thema. Namelijk een band die er een aparte statistiek op nahoudt. Bluff heeft veel meer solo hits, veel meer, dan liedjes die ze met anderen opnamen. Echter, ze hebben alleen nummer 1 is gescoord dankzij een collab. Denk aan Zoutlanden met Gijke

Als je dan toch een keer op één staat, doe het dan dominant. Zouterlanden was 10 weken de populairste plaat. Het was voor Bluff de tweede keer aan de top van de hitlijst. Voor een eerste nummer 1 hit werkte de band eveneens samen. In dit geval niet met een solo-artiest, maar met een andere groep. Het is overigens de enige keer dat de Counting Crows op die plek stonden.

Een kleine verrassing, in ieder geval voor mij. Want deze had ik niet op mijn selectielijst gezet voor samenwerkingen op nummer 1. Maar het is er toch daadwerkelijk wel eentje. Een duet Nina en Kim Wilde met Any Place, Anywhere, Anytime. Die kwam tot nummer 1 in 2003. Daarvoor uit 2004, Holiday in Spain van Bluff and the Counting Crows. Die ik wel op mijn keuzelijst had gezet. Een artiest die ik in de voorbereiding regelmatig voorbij zag komen was Marco Borsato. Naast solo op nummer 1 was de zanger regelmatig op die plek te vinden als onderdeel van een gelegenheidsduo. Denk aan Wat zou je doen uit 2004, dat hij samen met Ali B opnam voor War Child. Of Because We Believe, een duet met Andrea Bocelli uit 2006. En deze mogen ook niet ontbreken bij de opzomming.

Van oud naar nieuw, drie keer Marco Borsato. Eerst een samenwerking met Sita uit 2002, Lopen op het water. In het midden uit 2004, Voorbij, een duet met Do. En als laatste, voor Symfonica in Rosso 2006, Every Time I Think of You, samen met Lucy Silvas. We gingen van oud naar nieuw omdat we nu wederom vooruit gaan in de tijd. In de jaren 10 scoorde Borsato 1 nummer 1 hit. En het is een samenwerking, maar wel een hele andere dan de genoemde duetten. In plaats van met 1 werkte de zanger samen met 2 artiesten. Waarschijnlijk heb je al een idee waar dit heen gaat. Uit 2019, Armin van Buuren, Davina Michel en dus Marco Borsato, Hoe het danst.

De bron voor dit nummer was een nummer uit de jaren 30 of 40 van de vorige eeuw. L. Bowley's My Woman was hier. Dus, de bron of de basis van Love Again van Dua Lipa. Daarvoor nog Hoe het danst, de eerste nummer 1 hit voor Armin van Buuren. De DJ werkte samen met Marco Borsato en Davide Michel. Ze stonden 3 weken aan de top in 2019. Terzijde, je kan heel makkelijk een thema vullen met hits van DJ's met een gelegenheidszanger of zangeres. Daar heb ik in het volgende uur nog een voorbeeld van. Eerst een liedje met een link met de special van 23 april. En dan gaat het om Bruno Mars. Zijn eerste nummer 1 hit Nothing On You was een samenwerking met B.O.B. en die kwam toen voorbij in week 17. Er volgden natuurlijk nog vele platen die op 1 kwamen, zowel solo als onderdeel van een gelegenheidsduo. Nou ja, vorig jaar bijvoorbeeld nog met Rosé. Dit is Apathé.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: naast het thema onder andere nog Eva Max en Lady Gaga. Centraal Plus.
1: En Usher.
2: Usher, baby.

Uit 2012, Scream van Usher. En die brengt ons in uur 2 van deze Centraal Blues van 23 april. Op deze Throwback Thursday doen we een thema dat al eerder voorbij is gekomen nog eens dunnetjes over. In week 17 had ik een special vol met duetten. Nu beperk ik me tot 10 keuzenummers. Althans, waarschijnlijk komen we uit op 11 maart. Dat is weer een ander verhaal. We hebben er al 5, dan wel 6 gehad. En dit uur heb ik er nog eens 5 voor je. In het vorige uur kwam Hoe het danst voorbij. Een nummer 1 hit van Marco Sato samen met de Willem Michel en Armin van Buren. Dit kwam mee omdat ik de zanger meerdere keren tegenkwam met een samenwerking op de hoogste positie. In mindere mate ook Bluff. Die stonden namelijk 2 keer bovenaan. 1 keer met The Counting Crows, Holiday in Spain, die voorbij kwam. En ook nog Zoute Landen met Gijke Arnaert. Er is echter nog een artiest die, mede dankzij duetten en samenwerkingen, op de bovenste plek terecht kwam. En daarvoor gaan we terug naar de jaren 80.

van nieuw naar oud, drie fragmenten van David Bowie. In 1989 werkte hij samen met Tina Turner aan Tonight, dat 4 weken op nummer 1 stond. Dancing in the Street stond daar in 1985 2 weken. En dat nam hij op met Mick Jagger. In hetzelfde jaar pakte Bowie een nummer 1 hit met de Pat Metheny Group. This Is Not America stond net als Dancing in the Street 2 weken bovenaan. En dat brengt me bij de oudste plaat van het stel en degene die het kortste op 1 stond. Het is echter een klassieker geworden, vandaar dat de keuze hierop is gevallen. Deze collaboration valt onder de noemer Band met soloartiest. Queen en David Bowie. Under Pressure, 1 week nummer 1. In 1981...

Abracadabra van Lady Gaga. En daarvoor nog een van de vier samenwerkingen die David Bowie aan de top brachten. Under Pressure maakte hij samen met Queen. Of andersom. Bowie scoorde trouwens ook nog een solo nummer 1 hit. Al was dat er maar één. Dat is Let's Dance uit 1983. Deze uitzending had er heel anders uit kunnen zien. Dat klinkt nogal voor de hand liggend. Ik bedoel qua insteek. Al kan het ook redelijk voor de hand liggen. Maar goed, de vorige keer in week 17 lag de focus op echte duetten. Al week ik daarbij sommige liedjes van af. Nu gaat het om samenwerkingen die tot nummer 1 kwamen. Ik had ook kunnen kiezen voor het thema collabs van DJ's met een gelegenheidszanger of zangeres. Je moet er wel uitkijken dat je er niet alleen nummers van David Guetta en Calvin Harris uitkiest natuurlijk. Hoewel, op het gebied van nummer 1 hit is de spoeling al snel dun voor David Guetta. En bij Calvin Harris kun je dan nog kiezen voor Blame met John Newman. Of zijn collab met The Disciples, How Deep Is Your Love. En natuurlijk die langloper op 1, One Kiss met Dua Lipa. Of zijn meest recente met Clementine Douglas. Dit is Blessings.

0: die van jou.
1: Emma Heesters heeft de plustrack te pakken. Hartebreker zal aankomende zaterdag dus, debuteren in de 30. Ik kan het niet nalaten om naast terug in de tijd te gaan, ook terug te blikken op vorige thema-uitzendingen, als dat zo uitkomt. De special van 23 april is al een aantal keer genoemd en nu is er weer een link. In het tweede uur fungeerde namelijk dit nummer als openingsplaat. In 1998 werkte Bryan Adams samen met voormalige Sporty Spice Melanie C voor When You're Gone. Die kwam toen tot een zesde plaats in de hitparade. 2 jaar later scoorde Mel C een nummer 1 hit in ons land. Dat deed ze samen met Lisa.

Eva Max, Maybe You're the Problem uit 2022. En 22 jaar eerder kwam Never Be the Same Again uit van Melanie C. featuring Lisa Left Eye Lopez. Hoe succesvol je ook bent, soms moet je samenwerken om dat stapje extra te zetten. Neem nu Daft Punk. Hun grootste successen boekten de gehelmde heren door artiesten uit te nodigen voor de gastvocalen. In 2013 bijvoorbeeld met Pharrell Williams, Get Lucky. Dat nummer stond weken op nummer 2 achter Blurred Lines. The Weeknd mocht zelfs 2 keer langskomen voor de vocals. I Feel It Coming was de tweede samenwerking tussen Daft Punk met The Weeknd. Ik heb het idee dat dit nummer wat meer is blijven hangen dan hun eerste samenwerking. Al kan het ook aan mij liggen, want ik kan het niet duiden met statistieken. Want als het daarop aankomt, op punten en positie, was de eerste single van deze Frans-Canadese alliantie het grotere

Messi van Lola Young hier op Centraal Plus. Ja, en zoals gebruikelijk kom ik bij mijn zoektocht naar materiaal opmerkelijke feitjes tegen. Ja, die wil ik natuurlijk wel graag met jullie delen. Het decennium met de minste samenwerking op nummer 1 zijn de jaren 90. Ik kon er 8 vinden en daar moet ik nog ruim voor rekenen ook. Irene Moors staat bijvoorbeeld genoemd bij No Limit van Irene Moors en de Smurfen uit 1995. Maar de enige die prominent te horen is naast de Smurfen is Paul van Gorkum als Gargamel. De keuze is dus beperkt. Eentje valt er al af, omdat ik deze vorige keer al gebruikt heb.

De regenboog uit 1997. De eerste nummer 1 hit voor zowel Frans Bauer als Marianne Weber. Ja, en deze is ook mooi. Die bewaar ik voor een volgende keer. Don't Let the Sun Go Down on Me was de laatste nummer 1 hit voor George Michael in Nederland. Het is een duet met Elton John en in 1992 was het maar liefst 8 weken de populairste plaat van ons land. Wie al langer naar mij luistert zal niet verbaasd zijn dat ik ga voor een nummer uit 1998. Het laatste deel van de jaren 90 en ook een klein beetje begin jaren 0 waren mijn muzikaal vormende jaren, vandaar. Onder het mom van ken je deze nog, kan ik een heleboel jeugdsentiment goed praten. Althans, dat probeer ik dan. Dit zijn Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Excuse me, can I-

0: The Script met Rain brengt een einde aan deze Centraal Plaatsjos van 23 juli 2026. De avond stond bol van samenwerkingen die het tot nummer 1 van Nederland brachten. En in plaats van puur te richten op gelegenheidsduo's koos ik liedjes uit diverse categorieën. Allereerst het klassieke duet tussen twee solo-artiesten. Dat waren er vier. Will.i.am met Eva Simons, This Is Love, Epitaph van Bruno Mars en Rosé, Never Be The Same Again van Melanie C met Lisa Left Eye Lopez en zojuist nog Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Nou, eigenlijk waren het er vijf, al had ik Nena en Kim Wilde met Any Place, Anywhere, Anytime niet zelf geselecteerd. Deze stond wel op de planning en het is een duet dat op nummer 1 kwam, dus tellen we hem een soort van mee. Goed, dan nog een combinatie solo-artiest met een groep. Apologize van Timbaland met One Republic, Queen en David Bowie aan het begin van dit uur met Under Pressure en ook nog The Weeknd en Daft Punk met Starboy. En als laatste is er dan nog een band met bandcategorie, dankzij The Counting Crows en Bluff Holiday in Spain. Oké, dan misschien nog een andere aparte categorie, een collab met een DJ. Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings en Hoe het Danst van Marco Borsato, Davide Michel en Armin van Buren.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Nou, dan doen we iets totaal nieuws. Dit keer geen terugkerend thema of een thema dat lijkt op iets dat ik al eerder heb gedaan. Behalve dan dat de aandacht uitgaat naar de titel. Komende week draait het echter om de combinatie van titel en songtekst. Er is echt een waslijst aan nummers uitgebracht waarvan de titel niet in de tekst voorkomt. Met nadruk op tekst. Dus dan vallen instrumentale nummers buiten de boot. Laat ik een voorbeeld geven met dit fragment.

Je zou denken dat dit nummer Young Hearts heet, maar de titel is echter Young Turks. Rod Stewart zingt de titel dus nooit. Hebben we nog andere bekende voorbeelden? Nou, Nirvana heeft er twee, in ieder geval bekende. Smells Like Teen Spirit en Lithium. En natuurlijk ook Queen met Bohemian Rhapsody. En dan heb ik ook nog deze top 10 hit uit 1997. Chumbawamba zingt nooit Tap Thumping. Tot komende week!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: to ask. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange

celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. De prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.